Italiaanse filmmuziek hebben we u het afgelopen uur laten horen. Bij twee films, La Matriarca en dit laatste stuk was van Il Profeta, een film uit 1968. En de muziek was van Armando Trovajoli. Dat was The Sound of Movies, serie Jazz in de Film. De techniek van deze laatste uren werd verzorgd door Mats-Jan van Soest. Samenstelling van dit uur was in handen van Kees Hoogenbeerk en ik ben...

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de Film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network. Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelde er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964. En u hoort nu John Barry met een studioorkest.

Secrets of Rome. En dat was Sophia Loren. U hoorde John Barry met een studioorkest. De Amorous Brown is een aflevering uit een televisiedrama-serie die onder de titel Theatre Night van 1957 tot 1961 op de Engelse televisie werd uitgezonden. En voor deze serie verfilmde Murray MacDonald een toneelstuk van Anthony Kimmins met de titel De Verliefde Garnaal. John Barry componeerde er een leidmotief voor, de Lolly Theme. Hij bracht het nummer zelf uit op een singeltje voor Cherry Red Records, uitgevoerd door een eigen band, John Barry Seven and Orchestra. En dat was in 1962. En op de andere kant staat Barry's team voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

Dat waren achtereenvolgens het thema, de Lorry Theme uit The Amorous Prawn uit 1960 en het thema uit Cutty Sark uit een televisieserie uit 1962, uitgevoerd dus door John Barry Seven en het orchestra. Dan gaan we verder met de drie thema's uit Man in the Middle, een productie uit 1964. En in 1964 verfilmde regisseur Gay Hamilton de roman Man in the Middle van Howard Fast. Robert Mitchum speelt een Amerikaanse officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog in India een Brits officier doodschiet. Het verhaal ontwikkelt zich op een psychologische thriller wanneer de Amerikaan, die over een schuld heeft bekend, moet worden verdedigd in een Engelse rechtszaak. En daar ontwikkelt zich een juridisch en moreel conflict tussen geweten, loyaliteit en rechtvaardigheid. Regisseur Hamilton werkte in dezezelfde periode aan de derde James Bond film, Goldfinger. En daarvoor schreef John Barry de score. Voor de Man in the Middle werd Barry ook gevraagd, maar hij was toen nog niet bekend geworden dankzij de door Shirley Bassey gezongen titelsong Goldfinger. Componist en tekstschrijver Lionel Bart, die was dat wel dankzij zijn titelsong From Russia With Love. De James Bond titelsong dus van 2 jaar eerder. Zo zal het zijn gekomen dat Lionel Bart het hoofdthema van Man in the Middle kon componeren, terwijl John Barry slechts de achtergrondscore mocht doen. U hoort 3 van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding dus van John Barry.

Dat waren drie van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van John Barry, afkomstig uit de film Man in the Middle. In 1966 won John Barry zijn eerste twee Oscars voor de score en voor de titelsong van Born Free, de avonturenfilm over Elsa de Leeuwin, die werd geadopteerd in Kenia door het biologe-echtpaar George en Joy Adamson. De song Born Free werd zo'n hit dat de originele versie van Matt Monroe veelvuldig werd gecoverd. U hoort nu een versie van de Sandpipers. De tekst van Don Black die is vertaald in het Spaans. Dat waren drie van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van John Barry, afkomstig uit de film Man, adopteerd in Kenia door het biologe-echtpaar George en Joy Adamson. De song Born Free werd zo'n hit dat de originele versie van Matt Monroe veelvuldig werd gecoverd. U hoort nu een versie van de Sandpipers. De tekst van Don Black die is vertaald in het Spaans. Dat waren drie van Barry's instrumentale dramatische achtergrondthema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van John Barry, afkomstig uit de film Man.

En het was tot besluit muziek uit de film Say One For Me uit 1959. En daarmee besluiten we deze Sound of Movies, die als gebruikelijk is samengesteld door Kees Hoogenberg.

U kunt met de Concertzender gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Daarin voor de 318e keer jazz in de film. En daar weer in voor de derde keer aandacht voor de filmmuziek van François de Roubaix. In 1965 maakt François de Roubaix een vliegende start in de Franse cinema. Met zijn 26 jaar is hij dan de jongste filmcomponist van Frankrijk. Dankzij zijn vader, filmproducent Paul de Roubaix, kende hij al veel cineasten. Het duurt een tijdje voordat hij zijn eigen stijl vindt, maar vanaf het begin valt wel op dat hij zonder conservatoriumopleiding gedurfde keuzes maakt. In compositie zowel als in instrumentatie. 1967 markeert zijn doorbraak met scores voor Diaboliquement Vôtre, Les Aventuriers, Le Samouraï en Les Secrets de la Mer Rouge, die we in de vorige twee afleveringen met zijn muziek hebben laten horen. En niet te vergeten met La Blonde de Pékin, die in deze aflevering aan de beurt is. Onder regie van Nicolas Gessner spelen Mireille Darc en Françoise Brion twee zussen. De ene valt flauw op een strandje waarbij haar tatoeage duidelijk zichtbaar wordt. En dan blijkt dat zij de voormalige medewerkster is van een Chinese wetenschapper die zich bezighield met atoomgeheimen. De film is een parodie op een spionageavontuur, dus kan François de Roubaix inzetten met een variétéliedje. La Blonde de Pékin wordt het. Het wordt gezongen door Annie Philippe en voor de rest schijnt er aan de film geen touw te zijn vast te knopen. Zelfs de haarkleur van de hoofdrolspeelsters verandert voortdurend. We gaan luisteren naar vier thema's van François de Roubaix uit deze komische actiefilm La Blonde de Pékin uit 1967.

Een van de regisseurs die François de Robert als jongen leert kennen is Robert Enrico. Met hem maakte hij als beginnend componist in 1968 het drama Tante Zita. Het verhaal draait niet om die Tante Zita die op sterven ligt, maar om haar nichtje Annie, gespeeld door Joanna Szymkes. Annie heeft er genoeg van om de hele dag op de bedlegerige oude tante te passen en gaat daarom 's nachts het nachtleven van Parijs verkennen. En dit geeft de Robert de kans om jazz en beatmuziek te schrijven voor de uitgaansscènes. Hij levert ook stemmige pianomuziek en zinderende gitaar die de toestand van Tante Zita bespiegelen. En verder is er het chanson Loin dat wordt gezongen door hoofdrolspeelster Joanna Szymkes. En zij vertolkt ook het liedje Le Monde est fou op tekst van Lucien Hamon. De groep Les Sharks brengt de ballade met elektrisch orgel Love Has Gone. De titels van al deze nummers die duiden erop dat Annie toch niet het geluk vindt in die nacht.

Van de actiefilm Adieu l'ami uit 1969 zijn de thema's goed bekend geworden via de verkoop van het EP'tje en het draaien van de muziek op de radio. Adieu l'ami is dan ook een populaire misdaaddrama van regisseur Jean Herman. Alain Delon en Charles Bronson spelen twee kameraden uit het Franse vreemdelingenlegioen. Ze komen elkaar jaren later weer tegen wanneer de een kraak plant in een bedrijfskantoor om uit de brandkast aandelenpapieren te stelen. En de ander volgt hem stiekem om hem de buit afhandig te maken. Maar ze komen allebei vast te zitten in dat kantoor. François de Roubaix verzorgt spannende muziek voor de onderhuidse spanning in de stilte. U gaat luisteren naar twee tracks uit zijn score.

De televisieserie Teva, Operation Gauguin, schetst in 1969 een exotisch leven van jongeren en is daarmee een kolfje naar de hand van componist François de Roubaix. Teva Sylvain is de 14-jarige dochter van de regisseur Adolphe Sylvain. In 13 afleveringen zoekt ze, met haar clubje vrienden, op Tahiti naar een schilderij van Paul Gauguin. Het kostbare doek is een erfstuk voor de zoon van de marinecommandant, maar het is verdwenen. Van Frans-Polynesië, waar de jeugdavonturen zich afspelen, worden speciale natuuropnamen in kleur gedraaid om daarmee de introductie van de kleurentelevisie in Frankrijk een steuntje in de rug te geven. Het is opvallend dat François de Roubaix minder met de lokale instrumenten doet dan je, gezien zijn liefde voor de zee en exotica, zou verwachten. Op een enkele Hawaiian-gitaar na maakt hij er een kleurige jazzy soundtrack van, die overigens in 1970 goed wordt verkocht.

Je bent als filmcomponist in Frankrijk echt tot alle niveaus doorgedrongen wanneer je ook een film met de nationale komiek Louis de Funès van muziek hebt voorzien. En dit lukt François de Roubaix 5 jaar na zijn debuut. Dat is snel. In 1970 verschijnt L'Homme d'Orchestre, waarin Louis de Funès een balletchoreograaf speelt die een nieuw soort popmusical voor dertigers wil opvoeren. Regisseur Serge Corbère laat de Funès met zijn zoon Olivier het rare liedje Les Poupons zingen, dat wonder boven wonder ook nog een grote hit wordt. Olivier de Funès speelt de neef van de balletmeester die de danseressen op tournee in Rome uit handen van de Romeinen moet zien te houden. François de Roubaix kan met de muziek alle kanten uit. Zijn score is een mengeling van barok, komische vaudeville en klezmer. De song Yard is een pastiche op A Wider Shade of Pale en wordt door Olivier de Funès gezongen, alsof hij Procol Harum zelf is. Het ritmische dabba-dabba-da gezang van het nummer Ballade dans Rome is ontleend aan Burt Bacharach's Butch Cassidy en The Sundance Kid. De score, die een jaar eerder een kassucces is geworden en Burt Bacharach een Oscar opleverde. In het laatste stuk van L'Homme d'Orchestre horen we Louis de Funès nog Pili Pili Pa neurieën, een tekst van François de Roubaix zelf.

U hoorde in deze aflevering van The Sound of Movies met Jess in de film muziek van Ennio Morricone. U hoorde filmscores gemaakt voor I Malamundo uit 1964, een productie van Paolo Cavara. En Engelstalige song For a New World uit Malamundo, gezongen door Ken Coleman. Samenstelling van dit programma, Kees Hogenberg.

Op de Concertzender is het tijd voor The Sound of Movies. De schijnwerper is dit uur gericht, en we deden het al eerder, op Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atchison, Topeka and the Santa Fe. Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1918 in het Amerikaanse leger zat. We beginnen met 2 songs uit de film Hello Frisco Hello, een komische, romantische musical van Bruce Humberstone uit 1943. De teksten zijn van Mac Gordon. Achtereenvolgens hoort u I Gotta Have You, gezongen door June Havoc, en You'll Never Know, met zang van Alice Faye. Ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Charles Henderson.

0: Twee songs op muziek van Harry Warren uit de film Hello Frisco, Hello uit 1943. Muziek in dit uur komt van vinyl van echte oude LP's en dat gaat af en toe met wat hikken en tikken. Hello Summer Holiday is een musical van Ruben Mamoulian uit 1948. De volgende songs van Warren zijn op tekst van Rolf Blaine. Wish I Had a Braver Heart met zangeres Gloria De Haven. En de ballroom sequence, The Weary Kid and You Are the Sweetest Kid I've Ever Known. Met dialogen door Mickey Rooney, Marilyn Maxwell en Emery Parnell. Ook hier een studioorkest, nu onder leiding van Lenny Hayton.
1: Wish I had a braver heart. I would disregard the things I'm told. I would be more daring, be more bold. If I only had a brave

U luistert naar filmsongs van Harry Warren, uitgevoerd door Engelse dansorkesten, zoals het zojuist gehoorde orkest van Ray Noble. Maar er zijn er nog veel meer. Ned Gonella en his Georgians, Harry Roy en het orkest, George Scott Wood en the Six Swingers en Joe Loss en his orkest. Een paar titels met de films erbij. Go Into Your Dance uit de gelijknamige film van 1935 door Harry Roy en his orkest at the Mayfair Hotel, met vocals van Harry Roy en Bill Curry. Remember Me uit Mr. Dodd Takes the Air, 1938. Orlando and his orkest en the Gleneagles Hotel, met Kay Bowman zang. En You're an Indication uit de gelijknamige korte tekenfilm, eveneens uitgebracht in 1938. Het orkest Jack White and his Collegians from the Astoria Ballroom, met vocalist Toni Morris.

De muziek bij de oorlogsfilm uit 1969 van Guy Hamilton, The Battle of Britain, door het BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba. Dit was The Sound of Movies met filmmuziek van Ron Goodwin. Samenstelling Kees Hogenberg. Gegevens op concertzender.nl.

Dit is The Sound of Movies, met vanavond filmscores van de Engelse componist Sir Malcolm Arnold. We beginnen met de ouverture van de film The Roots of Heaven, een film van John Huston uit 1958. Het wordt uitgevoerd door de BBC Philharmonic, onder leiding van Roemen Gamba.

Dat was de ouverture van de film The Roots of Heaven door componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een suite uit de film Trapeze, een circusfilm van Carol Reed uit 1956. U hoort wederom de BBC Filharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

U hoorde een suite uit de film Trapeze, in deze uitzending met filmmuziek van de Engelse componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een suite uit de film No Love for Johnny, een drama van Ralph Thomas uit 1960. U hoort de BBC Philharmonic onder leiding van Roemen Kamba.

Dat was een suite uit de film No Love for Johnny. U luistert naar The Sound of the Movies met filmmuziek van de Engelse componist Malcolm Arnold. U kunt nu gaan luisteren naar een suite uit David Copperfield, een kostuumdrama van Delbert Mann uit 1969, gemaakt voor tv naar de gelijknamige roman van Charles Dickens. Het wordt uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Rumo Gamba.

Dat was een suite uit de film David Copperfield door de componist Malcolm Arnold. We gaan verder met een ballade voor piano en orkest uit de film Stolen Face uit 1952. U hoort wederom de BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

U hoorde een ballade voor piano en orkest uit de film Stolen Face, gecomponeerd door Malcolm Arnold. Tot slot kunt u gaan luisteren naar een suite uit The Bells of St. Trinians, een komedie van Frank Launder uit 1954. U hoort het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

1973 met Bruce Lee in de hoofdrol. Een studioorkest stond onder leiding van de componist. En dit was het weer voor vandaag. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. Zo direct om 10:00 het Radio Muziek Essay met Marijke Ferguson.

En dat was muziek van Lalo Schifrin voor de film Enter the Dragon uit 1973.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We gaan het hebben over The Roaring Twenties. Dat is een televisieserie uit de jaren 1960-1962. En in de jaren 60 van de vorige eeuw waren de jaren 20 helemaal terug. Toen, in de jaren 2030, was het hoop op vernieuwing voordat de beurscrash van 1929 insloeg. Terwijl in de jaren 60 men bang was dat de Koude Oorlog warm zou worden. Warner Brothers produceerde van 1960 tot 1962 een televisieserie over de tijd van Charleston en Hurly Burly en vooral veel misdaad, de Roaring Twenties. De regie van de eerste 9 afleveringen was in handen van een jonge Robert Altman, die later zou excelleren met speelfilms voor grote ensembles en beroemde acteurs. Dorothy Provine zingt en speelt de rol van Pinky, een cabaretartieste die optreedt met haar band The Playboys, 6 chorus girls met een 3-stemmig close harmony groepje en met een syncopation dance orchestra. En een New York Dixieland Group en allerlei combinaties hiervan. De televisieuitzending moest een staalkaart zijn van de originele muziek uit die tijd. Ook in technische zin was de uitzending bijzonder, omdat de acteurs in historische opname van toen werden geplaatst, net alsof ze erbij waren. Het studioorkest staat onder leiding van Sandy Courage.

F. Scott Fitzgerald beschouwde zijn roman Tender is the Night uit 1934 als zijn beste werk. De ervaringen die hij en zijn vrouw Zelda hadden opgedaan in de high society van Amerika en Europa, had hij verwerkt in zijn verhaal. Alle uitspattingen en sociale contacten van dien stonden erin. In 1962 werd het boek verfilmd door Henry King. Jennifer Jones speelde de miljonaire die in een kliniek in Zurich wordt behandeld door een jonge, veelbelovende, maar natuurlijk arme psychiater, Jason Roberts. De dokter ontdekt haar jeugdtrauma's, maar ook het milieu waarin zij de Roaring Twenties beleefde. Dit biedt de film ruimte om op locatie, zowel Parijs, Rome, de Riviera als de Alpen te etaleren. Het affiche spreekt van The tunes they danced to, the songs they sang, the jazz beat that swept across the world. Nou, dat belooft wat. De soundtrack bevat een arsenaal aan klassiekers uit het radiorepertoire van dancebands en natuurlijk veel Charleston van componisten als Irving Berlin en het duo Nathaniel Herb Brown en Arthur Freed. Het studioorkest werd gedirigeerd door Bernard Herrmann, omdat hij de filmscore componeerde. Maar daarvan staat helaas niets op deze soundtrack-LP.

Wanneer u deze tune hoort, weet u dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag helemaal gewijd aan één filmscore. En wel die van Green Mansions, een romantische film van Mel Ferrer uit 1959. De film is gebaseerd op de roman van William Henry Hudson en gaat over een jonge vrouw die nogal geïsoleerd leeft op de plantage van haar ouders

in het Amazonegebied. Op een dag ontmoet ze een man die om politieke redenen de jungle is ingevlucht en ja hoor, ze raakt verliefd. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Audrey Hepburn en Anthony Perkins. Aanvankelijk componeerde Heitor Villa-Lobos muziek voor deze film. Maar zijn muziek werd op enkele stukken na uiteindelijk niet gebruikt. De score van Villa-Lobos bewerkte hij tot een orkestwerk dat nu bekend is als Forest of the Amazon. De welgebruikte score voor de film werd gecomponeerd door de Poolse componist Bronislaw Kaper. In de muziek zitten wel een aantal thema's verwerkt van de hand van Heitor Villa-Lobos. Luister nu naar de score van Bronislaw Kaper voor Green Mansions, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Charles Walcott.

De score voor de film Green Mansions werd uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Charles Walcott. En de score was van de hand van Bronislaw Kaper. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

U luistert naar de Concertzender en als u deze tune herkent, dan weet u dat we onmiskenbaar toe zijn aan The Sound of Movies. Met muziek dit keer van de Amerikaanse componist William Ross, geboren in 1948, en ook van zijn min of meer leraar John Williams. We beginnen met muziek van William Ross voor de televisiefilm In My Dreams, een romantisch drama van Kenny Leon uit april van dit jaar. U hoort een studioorkest onder leiding van Ben Foster.

Ben Foster dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van de muziek van de televisiefilm In My Dreams. Tot slot laten we werk van, laat ik hem maar de leraar van William Ross noemen, John Williams. Geen filmmuziek dit keer, maar zijn celloconcert. En dat bestaat uit 4 delen, thema met variaties, blues, scherzo en song. De cellist is Yo-Yo Ma en u hoort ook weer een studioorkest, dit keer dus onder leiding van John Williams.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. De tweede aflevering met klassieke filmscores van Bernard Herrmann. Die leefde van 1911 tot 1975. En die vooral bekend werd door zijn scores voor de film van Alfred Hitchcock. Zoals u in deze aflevering gaat horen. Aan hun jarenlange samenwerking kwam plotseling een einde toen Hitchcock tegen het eind van zijn carrière vond dat het aan de muziek van Herrmann lag, dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aankwamen. Nou, u moet het zelf maar eens beoordelen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen die Bernard Herrmann voor de films van Alfred Hitchcock componeerde. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much uit 1956. U hoort het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

U luistert naar filmmuziek die Bernard Herrmann componeerde voor Alfred Hitchcock. We gaan verder met het nummer Vertigo uit 1958, gecomponeerd bij de gelijknamige film.

Muziek uit de film Vertigo uit 1958 hoorde u. Gecomponeerd door Alfred Hitchcock's huiscomponist Bernard Herrmann. Ook het volgende stuk muziek is van zijn hand. Het is de soundtrack bij By Northwest uit 1959. En het wordt opnieuw uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

U luistert naar de Concertzender met The Sound of Movies, het programma met klassieke filmscores. In dit uur besteden we aandacht aan de muziek van Bernard Herrmann, die vrijwel alle scores schreef bij de films van Alfred Hitchcock. Zo ook voor zijn film Psycho uit 1960, de ondraaglijk spannende suspensefilm.

U hoorde de soundtrack van de film Psycho uit 1960. Het werd gecomponeerd door Bernard Herrmann, de componist die voor vrijwel alle Hitchcock-films de muziek maakte. Zo ook voor de film Marnie uit 1964. U hoort opnieuw werk van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

muziek bij de film Marnie uit 1964 hoorde u, gecomponeerd voor Alfred Hitchcock door Bernard Herrmann. Daarna werd het al snel 1966 en maakte Hitchcock de film Torn Curtain. En dat werd het einde van de samenwerking tussen Bernard Herrmann en Alfred Hitchcock, want Hitchcock vond Herrmanns muziek opeens niet goed meer. Hitchcock weet de verminderde belangstelling voor zijn films aan de muziek. De score van Herrmann werd dus afgewezen en Hitchcock gaf de opdracht aan componist John Addison. Maar wij gaan hier vanavond naar deze versmade compositie luisteren. Torn Curtain van Bernard Herrmann, uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

We zijn aan het eind gekomen van The Sound of Movies, waar u nu een uur lang de stevige soundtracks hoorde die Bernard Herrmann componeerde voor de films van Alfred Hitchcock. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenbeerk. Tot slot laten we u nog een track van North by Northwest horen.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in the Film kunt u gaan luisteren naar aflevering 160 met muziek van Charles Aznavour, geboren dus in 1924. En zoals u wellicht wel weet, overleden op 1 oktober 2018, 94 jaar oud. Hij heeft ook voor de cinema veel geschreven, gecomponeerd en gezongen. En zo gaan we luisteren om te beginnen naar zijn chanson She. En dat is uit Seven Faces of a Woman. De dramaserie Seven Faces of a Woman werd op de Britse televisie uitgezonden van 1974 tot 1977. Onder regie van Jerry Mill en Charles Aznavour schreef hiervoor de titelsong, die een van zijn grootste hits werd. Met zang van Charles Aznavour dus, op tekst van de Zuid-Afrikaanse journalist Herbert Kretmer. En het werd gearrangeerd en gedirigeerd door Del Newman.

bij de BBC. Dan nu muziek uit de film Cherchez l'idole uit 1964. Het verhaaltje van Cherchez l'idole heeft niet zoveel om het lijf. Een meisje, Danisa Val, manipuleert haar vriendje, Frank Fernandel, om voor haar een juweel te stelen. En als hij dat doet, want dat doet hij, verstopt hij het in zijn gitaar. En wanneer de aantrekkingskracht van de vriendin over is, wil hij de edelsteen eerlijk terugbrengen. Maar dan moet hij eerst uitzoeken welke van de vijf muzikanten zijn instrument heeft. Regisseur Michel Baron maakte de muzikale komedie in 1964 vooral om zoveel mogelijk zang en dans uit de hippe kringen te laten horen. Het zijn nummers in jive, twist en rock ritmes. De muziek van al die dansmuziekjes is van Georges Cavarens. Dat is een geboren Griek, klassiek opgeleid in Parijs. En hij werd eind jaren 50, via werk in nachtclubs, bekend als songwriter voor Franse artiesten. In 1960 schreef hij zijn eerste filmscore voor de oorlogsfilm Un Taxi pour Tobruk. En hij componeerde er een titelsong bij, die werd gezongen door een andere muzikus met wortels in het oosten, Charles Aznavour. En vanaf toen waren ze vrienden. Ze hebben samen honderden liedjes geschreven voor films, maar ook meer voor platen en optredens. In Cherchez l'idole verzorgt Aznavour dit keer alle teksten. U hoort Elvis kopieën door Eddie Mitchell en Les Chaussettes Noires. En door Hector et Les Médiators, Meisjesdansen van Sophie en van Sylvie Vartan. West Coast Pop van de groep Les Surf. Psychedelische Hammondorgel van Jean-Jacques Dubout. Trini Lopez-achtige zang van Frank Alamo. Verleiding van Nancy Holloway. En tenslotte echte Franse romantiek van Johnny Hallyday. Bonne chance. En tot slot een bespiegelend chanson van de heer zelf, Charles Aznavour. Et pourtant.

En dat was dus het overbekende She door Charles Aznavour. Afkomstig uit de film Seven Faces of a Woman. Een televisieserie die begon in 1974.

Muziek uit de film Cherchez l'idole uit 1964 met veel Charles Aznavour dus, want die staat centraal in dit programma. Dan nu muziek uit de film Edith et Marcel uit 1983. Een dramatisch deel van het leven van Edith Piaf. Het werd in 1983 verfilmd door Claude Lelouch. Evelyne Biou vervulde de rol van Piaf. Marcel Cerdan junior speelt zijn vader, de bokser Marcel Cerdan. En hij nam die rol op het laatste moment over van Patrick de Waar, die na het begin van de opname zelfmoord had gepleegd. Edith Piaf en de bokskampioen Marcel Cerdan beleefden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een gepassioneerde liefdesaffaire. En dat vond allemaal plaats zo tussen Frankrijk en New York, waar ze de tijd doorbrachten in hotelsuites in afwachting van Cerdans kampioensgevechten. En deze Cerdan die verloor de wereldtitel, half zwaargewicht, aan Jake LaMotta. Reden voor Piaf om zich nog hartverscheurender uit te drukken in tragische liefdesliederen. Charles Aznavour had in diezelfde tijd Edith Piaf leren kennen. Hij werd haar secretaris en chauffeur. Naar verluid was hij ook een van de weinige medewerkers die niet bij haar in bed belanden. En hij trad op in haar voorprogramma's. Hij mocht in 1947 ook met haar mee op tournee door Amerika. En daarom is het gepast dat Aznavour speciaal voor de film Edith et Marcel nieuwe liedjes maakte. Die zijn te horen naast alle klassiekers die door Edith Piaf werden gezongen. Muziek en teksten van Charles Aznavour waren onderdeel van de filmscore van Francis Lai, die ook meecomponeerde aan Aznavours nummers Avant toi, La prière en Je n'entendais que toi en La mort de Cerdan. Anderen die aan de nieuwe chansons bijdroegen waren Pierre Roche, André Hornes en Paul Mizrahi. Een paar chansons worden op de achtergrond gezongen door Charles Aznavour, maar de shownummers door Mama Béa. En de zangeres Mama Béa, geboren als Beatrice Tekelieski, was 35 jaar toen ze met haar diepe, ruwe stem de zangstukken door Piaf-actrice Evelyne Biou nasynchroniseerde. De arrangementen zijn van Christian Gaubert, gedirigeerd werd er door Robert Chauvignon. En als laatste hoort u een lied dat Aznavour in 1950 voor Edith Piaf heeft gecomponeerd met Pierre Roche. C'est un car wordt op deze soundtrack in de originele opname wel door Piaf gezongen.

0: Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In deze aflevering muziek voor twee films van de poplegende Harry Nilsson. Hij leefde van 1941 tot 1994. Straks de muziek van The Point, nu eerst Skidoo, een komedie van Otto Preminger uit 1968 over een crimineel in rusten die voor een karweitje uit zijn pensioenrust gehaald wordt om een gangster te pakken te nemen. In de hoofdrollen Jackie Gleason, Mickey Rooney, Groucho Marx, Frankie Avalon en Carol Channing en zij neemt ook de titelsong voor haar rekening. Luistert u naar de muziek van Harry Nilsson. Hij tekende ook voor de teksten en de muziek wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van George Tipton.
1: Stop! Before you skidoo, we'd like to introduce our cast and crew.

Dat was de muziek van Harry Nilsson voor Skidoo, een komedie van Otto Preminger uit 1968. Nilsson was ook betrokken bij The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. De verhaalteksten en de muziek zijn van zijn hand en u hoort hem ook als verteller.

U hebt geluisterd naar de muziek van The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. Muziek en tekst waren van de hand van Harry Nilsson en u hoorde hem ook als verteller. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van weer een aflevering van The Sound of Movies, waarin we u muziek van Harry Nilsson lieten horen voor The Point en Skidoo. Samenstelling was in handen van Kees Hoogenbirk. U luistert naar de Concertzender. Ons telefoonnummer is 035 677.

In dit programma The Sound of Music luistert u een heel uur naar muziek van de Engelse componist Ron Goodwin, filmmuziek dus. Deadly Strangers was het laatste wat u hoorde. Dat wordt nu gevolgd door Sweet, met muziek uit de film Monte Carlo or Bust. Een romantische komedie van Ken Anakin en Sam Itzkowicz uit 1969.

Muziek uit de film Monte Carlo or Bust. Muziek van Ron Goodwin. Laten we nu drie thema's horen uit drie verschillende films. Allereerst uit Whirlpool, 1959. Dan The Trap, 1966. En Of Human Bondage. Ook muziek van Ron Goodwin.

Dat waren drie hoofdthema's uit films. Muziek van Ron Goodwin, muziek uit de film Whirlpool uit The Trap en de film Of Human Bondage. Dan nu naar een andere film. Dat was oorspronkelijk een Russisch-Sovjet film uit 1983, Clash of Loyalties. En hij had toen de titel Almas a la Al-Kubra. Wederom het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

Dat was muziek uit de film Almas a la Alcubra. En ik zei u net, meneer Goodwin, Ron Goodwin, heeft muziek bij wel 60 films geschreven. Dus we kunnen voorlopig nog vooruit. Nog twee films. Force 10 from Navarone uit 1978. En Where Eagles Dare uit 1968. Ook weer nu het BBC Philharmonic onder leiding van Rumon Gamba.

Muziek uit twee films, Force 10 from Navarone en Where Eagles Dare uit 1968. Muziek dus van Ron Goodwin. Tot slot van dit programma een van zijn meest bekende films, Battle of Britain. Een oorlogsfilm van Guy Hamilton uit 1969. Er was nog een probleem aan het begin van de film. Er waren namelijk twee componisten die muziek hadden geschreven. De hele bekende William Walton schreef muziek voor deze film, maar ook Ron Goodwin. En Walton werd afgewezen en Ron Goodwin kreeg het aanbod voor deze film. Battle of Britain, film uit 1969. BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

En dat was muziek voor de film Battle of Britain. U heeft in dit uur The Sound of Movies geluisterd naar muziek, filmmuziek van Ron Goodwin. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenburg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. Voor de 301ste keer jazz in de film. En voor de 34ste keer aandacht voor muziek van Piero Piccioni. In de derde aflevering met muziek van Piero Piccioni hebben we zijn score voor het moordmysterie Sette Cadaveri per Scotland Yard alles gedraaid. Maar dat was in november 2003, toen er nog geen beschikking was over internet. Zelfs het jaar van productie was ongewis en van de B-films was niets anders achtergelaten dan de alternatieve Spaanse titel Jack el Destripador de Londres. En die maakte in elk geval duidelijk dat het om Jack the Ripper in Londen draait. Inmiddels is er de Internet Movie Database en een heruitgave van de score op het Spaanse label Quartet Records met alle muziekopnamen. En we weten nu dat de film in

echte lustmoordenaar in 1888 nooit is opgepakt, kan hij nu weer in allerlei gedaantes opduiken. Regisseur Madrid maakt er een kannibaal van dus, geheel in de geest van het populaire Italiaanse genre, de giallo. Goedkope misdaadfilms met chockerende effecten. En zo kan hij financiering uit Italië binnenhalen. In zo'n co-productie is het gebruikelijk dat het bijspringende land enkele vaklieden aan de crew mag leveren. En dit verklaart ook de vele titels, waaronder Seven Murders for Scotland Yard is geregistreerd. Met één groot verschil, in het Engels nagesynchroniseerde versie houden alle prostituees hun ondergoed aan, waar de ongecensureerde eindmontage voor de mediterrane markt open en bloot is. En als onderdeel van de co-productie komt de componist uit Italië. Ik heb het over Piero Piccioni. Londen in verval na de fameuze Swinging Sixties is een kolfje naar zijn hand. Hij hanteert zijn vertrouwde Hammond-orgel om de beat van het uitgaansleven te karakteriseren. En voor de mogelijke moordenaars componeert hij één funky thema op dwarsfluit dat hij op elke verdachte toepast. En zo blijft de verwarring dus intact. Piero Piccioni dirigeert, in de uitvoering die je nu gaat horen, een studioorkest en hij bespeelt zelf ook het elektrisch orgel.

Ook na zijn dood in 2004 op 82-jarige leeftijd blijft er muziek van Piero Piccioni uitkomen. Van een van zijn 300 filmscores of andere composities weet zelfs het moderne internet niet te vertellen waarvoor of wanneer het is geschreven. Ik heb het over een jazzy themaatje in driekwartsmaat, Spinning Waltz. Het is gebruikt in de televisieserie Curb Your Enthusiasm, waarin de maker Larry Clark telkens een gênante situatie wordt geplaatst. En de serie begon in 2000, liep tot 2021. Het walsje staat op de soundtrack van die serie, uitgebracht in 2006. Hierdoor is Spinning Waltz opgepikt door andere filmmakers. En het komt namelijk bijvoorbeeld ook voor in de film Love, Antosha uit 2019 over het te vroeg geëindigde leven van de Russische acteur Anton Yelchin. Zo leeft Piccioni dus voort, ook via films waarvoor hij niet de score heeft geschreven.

Dat was de compositie Spinning Walls, geschreven dus door Piero Piccioni. Nu gebruikt in de film Love, Antosha uit 2019.

Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van Piero Piccioni. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Componist Elmer Bernstein dirigeerde een studioorkest in een uitvoering van zijn film Scores for the Caretaker, een film van regisseur Hal Barlett, gemaakt in 1963. En dan gaan we verder met fragmenten uit de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carson, ook dus uit 1963. Over twee grootwildjagers die in opdracht van een Duitse dierentuin een bijzonder soort tijger in Maleisië gaan vangen. Daar gaat de film dus over. We gaan luisteren naar de filmscores, te spelen door een studioorkest, wederom onder leiding van Elmer Bernstein.

En in deze aflevering van The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores van Elmer Bernstein. De laatste waren voor de film Rampage, een romantische avonturenfilm van Phil Carlson uit 1963. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist zelf. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

En dat was muziek van Charles Fox voor de film Barbarella. Een science fiction fantasie van Roger Vadin uit 1968. Liedteksten van Bob Crowe, muziek van Charles Fox. Uitgevoerd onder leiding van Charles Fox door de Bob Crowe Generation Orchestra. En ook zang van Bob Crowe en The Glitter House. Het is The Sound of Movies hier bij de Concertzender. En dan tenslotte nog tot 10 uur enkele bonus tracks door de groep The Young Lovers. Love, Love, Love Drags Me Down, Pigger's New Wings en allereerst Barbarella.

Dat was de groep The Young Lovers, met enkele bonus tracks, zoals deze laatste, Piggers, New Wings. Het slot ook van ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. En zo direct om 10:00 uw aandacht voor Marijke Ferguson en haar radio-muziek-essay.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt aflevering 109 in de reeks Jazz in de film. Met dit keer scores van de Engelse componist John Barry. U luistert naar diverse thema's uit John Barry's EMI Years. En die waren van 1962 tot 1964. We beginnen met de James Bond theme uit Dr. No uit 62, officieel gecomponeerd door Monty Norman, maar feitelijk mede gecomponeerd en gearrangeerd door John Barry. En de gitaarsolo is van Vic Flick. Daarna Curtis Sark theme van Dateline Television uit 1962, gevolgd door The Parties Over uit 62 en de Lolly theme uit The Amorous Prawn uit 62. En als besluit van dit blok drie losse nummers: March of the Mandarins, Twang in Cheek en Onward Christian Spaceman. Hier is de John Barry 7 and Orchestra.

U luistert naar The Sound of Movies en u luistert naar composities, jazzcomposities voor de film van John Barry. U hoorde nou ook de John Barry 7 and Orchestra. En we gaan verder met Jolly Bad Fellow uit 1964 van John Barry dus, met zang van Alan Haven. Daarna het thema Oblitsa uit 1964, dat later werd gebruikt voor de film The Whisperers en dat was in 1967. Het thema uit 1964, dat later is gebruikt voor de film Seance, On a Wet Afternoon, 64 was dat, en That Fatal Kiss, die komt uit A View to a Kill uit 1985, gecomponeerd door John Barry samen met de groep Duran Duran. Wederom hoort u de John Barry 7 and Orchestra.

U luistert naar The Sound of Movies, dit keer met filmmuziek van John Barry. En we gaan verder met fragmenten uit de film Petulia uit 1968. En wel de source music, oftewel de bronmuziek. Muziek die binnen het filmverhaal werd gedraaid. U hoort een studioorkest onder leiding van John Barry.